0: Maar dat ben ik.
1: Nou, je man is er van deur met een aardig aan, zo blauw als bleek.
0: Nou, ik kijk er van op.
1: Daar moest ik vreselijk aan wennen. Maar ik heb ook een hele fijne tijd gehad. Hè. Bovenkasten was toen nog helemaal niet volgebouwd, dus je kon heerlijk spelen. Je had alle ruimte. Sinterklaas op tocht was ook altijd een hoogtepunt. En dan kwam hij aan in de haven van boven Kaspel, Broekerhaven. En dan was er een optocht door het hele dorp. Maar er stond niemand aan de kant, want iedereen die kwam mee in de optocht. En op een leeftijd kom je, hè, dat Sinterklaas niet meer bestaat. Maar dat vond ik zo erg. En dat klinkt heel kinderachtig, maar als kind vond ik het zo erg dat iedereen tegen me gelogen had. En mijn ouders, mijn zussen, nou goed, daar was ik het wel van gewend. He, maar ook de burgemeester, kindervriend Aad Staartjes, de juffrouw. En ik begon aan alles te twijfelen. Zijn mijn ouders wel mijn echte ouders? Hebben ze misschien ook een pruik op? Ik weet nog wel dat ik in die periode bij mijn oma ging logeren. En toen ik binnenkwam, vroeg ik meteen aan haar. Oma, bent u wel mijn echte oma? En mijn oma zei, ja. Ik was weer helemaal gerustgesteld. Ja, dat heb je als kind. En we hadden een hele leuke avond. We gingen chips eten, cola drinken, tv kijken. Heel laat naar bed. We gaan onze tanden poetsen. En ineens steekt mijn oma haar hele hand in haar mond en haalt al haar tanden eruit. En stopt ze in een biergas. Nou, ik schrok me wild. Dus ik klemde snel mijn lippen op elkaar. Want ik dacht, ja, straks gaat die hand ook nog in mijn mond. En mijn oma vroeg nog wat aan me, zei me wel trusten, maar ik zei helemaal niks. En toen vroeg mijn oma, heb jij je tongetje verloren? En ik dacht, mijn tong? Waar is mijn tong? Ze heeft mijn tong gepakt. Dus ik begon heel erg met die tong in mijn mond te draaien, goed te voelen dat ik hem nog had. En ineens stoot die tong tegen een wisseltand aan en die tand valt eruit. Ik wist niet wat me overkwam, maar mijn oma riep blij, hoera, je eerste tand is eruit, je eerste tand is eruit. Nu word je een echte grote jongen. En ik wist niet wat ik ermee aan moest. Ik dacht, moet die tand nu ook in een bierglas? Nou, mijn oma zei, nee jongen, stop die tand maar onder de kast. Dan komt er vannacht een kabouter en die tovert hem om in een gul. Is dat jullie ook eens gemaakt? Ja, een kwartje. Wat een krent van een oma. En voor een kwartje had ik het niet gedaan, maar een gulden was wel mooi meegenomen. Kijk, en ik dacht natuurlijk meteen, ja, als Sinterklaas niet bestaat, dan staan al helemaal geen toverende kabouters. Maar ik denk, ja, als ik dat zeg, loop ik die gulden niet. En dus ik heb jarenlang gedaan alsof ik erin geloof. Elke tand die eruit rolde, hup, onder die kast. En mijn oma werd steeds vergeetachtiger, dus ja. Ik heb ook af en toe gewoon een tand van een vriendje onder de kast gelegd. Ik weet nog wel, toen ik een jaar of 10 was, wilde ik heel graag de nieuwste LP van ABBA kopen. Toen heb ik gewoon het hele gebit van mijn oma onder de kast gelegd. Kassa. Maar daar ben ik voor gestraft op. Want ik heb deze tanden ervoor teruggekregen. Ja, en voorheen was het erg hoor. Toen stonden ze ook nog eens 5 centimeter naar voren. Dus dan krijg je zoiets. Aan profiel. Deze kant. Nou, daar werd ik vreselijk mee gepest, vooral in de brugklas. Als tijdens het sportuurtje gingen touwtrekken, was er altijd wel eentje die riep, hé hey Rob, pak aan, dan kan je flossen. Maar mijn vader probeerde me altijd gerust te stellen. Die zei, jongen, je moet juist trots zijn op zo'n gebied. Een paard is er jaloers op.

tikte door en de tijd voor vervelen is nu verleden tijd. Tijd is geld en gaat zo vlug. Ik zit in een sneltrein, kijk op van mijn laptop, er staat een kind op de brug. Het zwaait naar de trein, maar ik zwaai niet terug. Onbevangenheid.

0: Goedemiddag. Leuk dat u er bent. Ik wil graag beginnen met zelfgeschreven gedicht. Het eerste gedicht heeft als thema het mislukken van het contact tussen twee eenzame individuen door een derde. En het heet In Gesprek. Tuut, tuut, tuut, tuut. Het volgende gedicht is ook autobiografisch. En het heet Kip zonder kop. Een kip zonder kop, waar geen haan naar kraaide, liep door het gras terwijl de boer het maaide. Hij zag haar over het hoofd, zij hield zich kranig en dacht, wel liever kippig dan hanig. Het volgende gedicht is ook een dierengedicht en is getiteld Xenotransplantatie. En dat houdt in dat je organen van dieren kan overplanten in een mens. Mijn hart is van een varken, mijn maag is van een koe, mijn lever is van een gans, mijn zak van een kangoeroe. Dolfinarium dierentuin, ik ga er graag naartoe, mijn blaas is van een potvis en mijn kuif van een kakatoe. Mijn knieën zijn van antilopen, daarom loop ik niet zo snel. Ik heb zoveel stukjes dier in mij, ik ben net een frikandel. Ik woon nu alweer een paar jaar in Amsterdam-Oost, dichtbij de Dappenmarkt. Dat is een hele multiculturele markt, maar niet alleen de mensen die daar komen zijn heel divers, ook de spullen die daar verkocht worden. De Dappenmarkt. Kaas, gaaf, schaaf, ijs, ijzerdraad, draadloze muizen, kattenvoer, voeringen, ringen en kettingslot, ei van de kip, kip van de boer. Tapas, pasta, pesto, patat, bij zomer, zon en lichte vorst. Broodje, spek, lap, lapje, stof, boxershorts en droge worst. Dols en kabanen en bananen gaan gebroedelijk hand in hand. Kokos, brillen en waterkokers, horloge, porno, kousenband. Bokken, poten, kippendij, fruitschaatschaal, die vissen, kom. Mozzarella, fruitella, tutti, frutti, tum, tum, tom, tom, tai, tai, tik, tak, kit, kat, koes, koes, kom, kom, pom, pom, bom, bons. Hebben we niet, bestaat hier niet. Dank u wel. Mijn naam is dus Rob Jansen en ik treed op onder mijn artiestennaam, mijn pseudoniem Rob Jansen uit Boven Kaspel. Kent u Boven Kaspel? Ja? Kop van Noord-Holland. West-Friesland, tussen Horen en Enkhuizen, kop van Noord-Holland. En mijn ouders, mijn zus en ik, wij waren de eerste allochtonen in Boven Kaspel. Wij kwamen uit Amsterdam. En die West-Friesen vonden dat wij raar praten. Maar dat vond ik juist van u. En dan vroeg mijn buurvrouw aan mij. Nou, hey, ben je naar school geweest? En dan dacht ik, ja, ik wel. Het was echt een wereld van verschil. Kijk, ik was gewend aan Amsterdamse gezichten en u weet, Amsterdamse gezichten die hangen in jouw chagrijn. Bij Amsterdams moet je nooit luisteren naar wat ze zeggen, je moet kijken hoe ze kijken. Fijn dat je er bent. Nou, ik zit lekker te nassen. En dat hebben West-Friezen helemaal niet. Die hebben gezichten, daar zit totaal geen uitdrukking in. En dat komt volgens mij welke kant je ook opfietst in West-Friesland. Je hebt altijd tegenwind. En dus die gezichten zijn helemaal strak getrokken. Het is een soort natuurlijke facelift. En ze praten heel weinig met elkaar, maar als ze praten, dan gaat het altijd over een antwoord. Nou, hé, hij te hoort van Duurtje. Welke, boom, vissen, de weet. Duurtje de Wit, dood, binnen 1 jaar. Ik heb het net gehoord van de doktersassistente. Maar vertel het maar niet deur, want Duurtje weet naast van niks.
1: Verschrikkelijk.
0: Nou hé, hey, hij het al hoort van Vera.
1: Welke? Boom, vissen, de Wit.
0: Nee, Vera Berenvold.
1: Vera Berenvold?

0: talk en fun. Het is een ziekte die ik niemand gun. En rond vlees gevuld op een tweepersoonsbank. En ik voelde mij goddelijk slank. Ik keek ernaar en nam chips, bier en drop. Een avondje tv, ik knap er altijd van op. Soms vragen mensen wel eens waar je inspiratie vandaan. Ja, voor veel dingen weet ik het niet meer, maar van dit gedicht nog wel. Ik liep over straat en kwam langs de slager en daar stond een bord met de weekaanbiedingen. Ik las het en toen ging mijn fantasie poppen. De slager heeft zijn vrouw verloren. Hij zal nu de zaak alleen bestieren. Hij draait gehakt, vult de darmen. Hij is slager in hart en nieren. Ze was heus moeders mooiste niet, maar ze kon hem zo bekoren. Ze runde samen de slagerij met kippenpoten en varkensoren. Ja, u denkt misschien dat die varkensoren alleen maar gebruikt voor het rijmschepen, maar dat is niet zo. Er zijn slagers die varkensoren verkopen, hè, voor de snet. Maar het schijnt ook dat Antillianen het een delicatesse vinden met de kerst. Dus als u visite krijgt en u heeft er niet zoveel zin in, probeer het gewoon uit. Hij legt zijn hoofd op een schouder aan. De eenzaamheid doet hem zo'n pijn. Zijn leven heeft veel minder glans. Mevrouw, mag er ietsje meer zijn? Vragen spoken rond in zijn hoofd. Had ze pijn, heeft ze gegild. Haar naakte lijf in het mortuarium. Hij loopt de koelzal in en rilt. Een kogel vloog tussen haar ribben. Ze heeft de overval niet overleefd. Ze is koelbloedig afgemaakt, alsof een leven geen waarde heeft. Hij gaat door. Dat heeft hij haar beloofd. In zijn winkel is het druk. Want deze week in de aanbieding, ribvlees en kogelbiefstuk. Ik treed niet alleen op als cabaretier, maar ook als poëzie-jukebox en of poëzie-album. Dat is een menukaart vol met titels van gedicht. Aan de ene kant staan de schrijvers, aan de andere kant de titels, publiekjes. Ik draag voor. We hebben bijna voor iedereen een kaart apart. En als je gekozen hebt, dan geef je door. Dus als je bijvoorbeeld Massman ziet met herinnering aan Holland en je wil die horen, dan zeg je net, en dan zeg ik, denkend aan Holland zie ik brede rivieren, traag door oneindig laagland gaan, rijen ondenkbaar ijle populieren, als hoge pluimen aan den einde staan. En in de geweldige ruimte verzonken, de boerderijen verspreid door het land, boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en olmen in één groot verband. De lucht hangt te laag en de zon wordt te langzaam in grijze, veelkleurige dampen gesmoord. En in alle gewesten ligt een ramp. En in alle gewesten, en die krijgt u straks voor mij goed. Nee, het komt terug in die
1: tijd.
0: Ja, roept
1: u
0: maar.
1: Mailtje Maria
0: Mer. Familie Berichten.
1: Nee, voor wie ik lief heb, wil ik weten.
0: Ja, maar heet familie Berichten. Dat is de laatste zin, die weet ik wel. Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij, bevestig mijn bestaan, laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, spreek mij aan. O, noem mij, bij mijn diepste naam, voor wie ik lief heb, wil ik heen.
2: Hondendorp.
0: Hondendorp, een klein stad, komt uit zijn anti-hondenhoek. Ik voetbal vaak met jongens uit de klas. Eerst prikken wij dan aan takken, de honden drollen haastig uit het gras. Wat kunnen die beesten kakken? En meestal vergeet je een keutel of drie, daar val je dan in met je hand of je knie. Honden, poep niet op ons voetbalveld, wij hebben er narigheid van. Als je moet schijten met alle geweld, doe het thuis in de koekenpan.
1: Gerard
0: Reven,
1: theologie.
0: Theologie. God droomt ons. Als hij wakker wordt, zijn wij voorgoed verdwenen. Moet hij gewekt? Of mag hij nog wat slapen? Daar deed geen priester antwoord op.

0: Ik ben dol op poëzie. Ondanks mijn leraar Nederlands op de middelbare school, de heer Kleingris. Jongens en meisjes, vandaag behandelen we in de les het gedicht Een Visser van Marjolan van Lutjewer. Ik had er een geel plakkertje tussen gedaan. Onderwolken vogels varen, onder golven vliegen vissen, maar daartussen rust de vis. Golven worden hoge wolken, wolken worden hoge golven, maar intussen rust de vis. Nou, op het eerste gehoor een vrolijk niemandalletje, maar niets is minder waar. Als je het goed tot je door laat dringen, dan merk je dat het een meesterwerkje is dat bol staat van de paradoxen en de tegenstellingen. Read my lips. Onder bolken vogels varen. Vogels die varen in plaats van het ordinaire zweven en vliegen wat ze al zo vaak doen. En de vissen vliegen. Zwemmen en zweven, ach ja, het is eigenlijk dezelfde handeling, alleen op een ander niveau. En Mark, wat doet de visser van Marjolan? Don Juan Marjolan, wat bedoel ik het? Opletten, jongen. Dus kom je er niet tegen. Opletten. De visser rust. Een rustende visser. Maar dat verwacht je natuurlijk ook niet als je aan een visser denkt. Als je aan een echte visser denkt, dan wel. Geen zonderlog zijn er laatje. Nee, een echte visser die net uitwerkt en weer binnenhaalt. Ik vis, dus ik sta een echte visser. Die rust natuurlijk niet. Maar de visser van Lutjewer, die rust. En dat is zo prachtig gevonden. Een rustende visser. En dat ook nog eens in een constellatie van varende vogels en vliegende vissen. Een wonderschoon wild. Miranda kauwgom in de prullenbak. Golven worden hoge wolken. Wolken worden hoge golven. De natuur, die net nog zo vredig was, die wordt nu ronduit onheilspellend. En een normale visser gaat terug naar moeder, naar vrouw of ergens anders waar hij welkom is. Maar wat doet de visser van Lutjewer? Nee. Hij rust, ja. Voor die tafel.
1: Roept u maar.
2: Lekker snel.
1: Lekker snel, Annie en Vis. Ik wil niet meer, ik wil niet meer, ik wil geen handjes geven. Ik wil niet zeggen elke keer, jawel mevrouw, jawel meneer. Nee, nooit meer in mijn leven. Ik hou mijn handen op mijn rug en ik zeg lekker niks terug. Ik wil geen vieze havermout, ik wil geen tandjes poetsen. Ik wil lekker knoeien met het zout. Ik wil niet aardig zijn, maar stout. En van de leuning roetsen en schipbreuk spelen in een tuin. En ik wil spugen op het zeil. En heel hard stampen in een plas en dan mijn tong uitsteken. En morsen op mijn nieuwe jas. En ik wil overmorgen pas weer met twee woorden spreken. Ik wil alles wat niet mag, de hele dag, de hele dag. En ik wil op de canapé met hele vuile schoenen. En ik wil aldoor gillen, nee! En ik wil met een melkboer mee en dan het paardje zoenen. Dat is alles wat ik wil. En als ze kwaad zijn, zeg ik, wil. De bruid van Saffron. Zoals de zoete appel bloost aan het eind van een tak. Hoog, in de hoogste twijgen door de plukkers vergeten. Nee, niet vergeten, maar niet te bereiken.
3: De geboortestraat van mijn moeder, de Dappenstraat.
1: De Dappenstraat. Natuur is voor tevredenen en leven. En dan, wat is natuur nog in dit land? Stukje bos, ter grootte van een krant. Een heuvel met wat villaatjes er tegen. Geef mij de grauwe stedelijke wegen, de in kades vastgeklonken waterkant, de wolken, nooit zo schoon en als omrand door zolderramen langs de lucht bewegen. Alles is veel, voor wie niet veel verwacht. Het leven houdt zijn wonderen verborgen,

mensen opeens toont in hun hoogste staat. Dit heb ik bij mijzelf overdacht, verregeld op een miserige morgen, domweg gelukkig in de dansstraat. Omdat ik veel met poëzie doe, vragen mensen wel eens aan mij, is rap poëzie? Maar ik weet het niet, ik versta die rappers nooit. En volgens mij moet je die vraag omdraaien, is poëzie rap? En volgens mij dan, als je een mooi gedicht hebt, wat goed in zijn rijm, klank en ritme zit, kan het dan een rap zijn?

0: u altijd uit. En nou, zijn jullie gelukkig?
1: Ja.
0: Ja? Oké, wat goed.
2: En al lang. Het
0: is wel lang, het lijkt me. Ja, dat is dan de consequentie. Ja, ja. Het
2: gaat ook niet stuk, hè?
0: Nee, nee. Het is dus echt een team. Ja, ja. Er komt iemand tussen. Goed. Ja. Ja, sommige faken, het geluk. Dat blijkt dus dan niet. Ja, als kind ben je gewoon onbevangen, hè? Maar je krijgt als kind ook wel heel veel ellende over je heen. Neem nou alleen maar onze kinderliedjes. Alles gaat stuk in die liedjes of gaat dood. Het is echt een bron van ellende. Ga het maar na. Kinderen zijn bijvoorbeeld dol op dieren. Als je naar onze kinderliedjes kijkt, weer, papegaaitje, leef je nog? Boer, er ligt een kip in het water. Zeven kikkertjes in die boerensloot, nou, dat liep niet goed meer af. Ja. Ja, dat liep net zo beroerd af als die hazes in het groen-groen knollenknollenland. Toen onze mop een moppie was, hè, was hij aardig om te zien. Nu bromt hij alle dagen en bijt hij bovendien. Dat is toch niet gezellig? Het zijn toch geen vrolijke liedjes? Dat is een interactief programma, heb ik dat al gezegd? Nee. Dat is een interactief programma. En we zijn met een selectief groep. Dus het leuke is, iedereen komt minimaal twee keer aan de beurt. Dus dan kunt u er ontspannen bij gaan zitten. Want soms denken mensen, oh, straks vergeet hij mij. Nee, iedereen komt minimaal twee keer aan de beurt. Weet u nog een kinderliedje? Weer een bordje, ja. Nou, die kwam nog niet meer om. Oh, nou, de titel zegt het al. Ja.
3: Weer een bordje.
0: Oh, het was een bordje. Ja, deze die was nog wel gezellig. Ja, dat goed. Ja. Maar verder gaat alles stuk hoor. Als je kijkt naar de Engeland, het is gesloten, de sleutel is gebroken. Of Jan Huigen, zijn tong die viel in duigen. Dat hebben we nog meer te
2: richten.
0: Oh, ja, ja, precies. Wat hebben we, en ook gewoon blij, op je boze bolletjes blij. Dan denk ik, waarom moet het nou weer een boos bolletje zijn? Weet je wel, niet een vrolijk bolletje. Het is echt ellende. En daarom hebben volgens mij kinderen heel veel behoefte aan vrolijke muziek. Kinderen zijn helemaal gek van K3 tegenwoordig. En dan zie je ook, als je in zo'n zaal zit, die kinderen zijn heel blij. En je ouders zitten erbij van, oh nee, moet dit nou? Ja, dat is dat leeftijdsverschil. Maar als kind was ik ook gek op hele vrolijke muziek. Luf. En Beep. En Dolly Dots. Ja, Doris die in de Pins natuurlijk. Ja,
1: dat is goed.
0: En daar heb ik mijn eigen muziek weer. En ja, kinderen voor kinderen, die zijn wel vrolijk, toch?
2: Ja,
0: jij
2: ging ook
0: nog aan. Oh ja, dat was toch geen leuke vader. En dan zeg ik, ik had heel veel van die ABBA natuurlijk. Maar veel mensen zeggen, van dat is foute muziek, maar in de jaren 70 vond dat hartstikke goede muziek. Steengoed. Nog steeds goed overgelukkig. Ja, ja. En nu mag je ABBA weer goed vinden, hè, want Bono van U2 heeft gezegd dat ze goed zijn. Dus als je de helft van mensen dat hoe dan mag dat? Ik heb ze inderdaad ook altijd goed gevonden. In de jaren 70, hè, dan zat ik op de lagere school. Al die jongetjes in mijn klas maakten ruzie met elkaar over wie nou de knapste was van ABBA. Frida of Anjeta. En ik vond Jurgen gewoon de knapste. Ja, als kind voel je dat je dat maar beter niet kan zeggen.
3: Nee,
0: dat
3: lijkt
0: mij niet. En Dolly Parton. Die was altijd fout, hè? Dat mocht je niet goed vinden. Maar nu is ze opeens goed. Want ze is 69 geworden en de wereld draait door. Heeft er helemaal aandacht aan besteed in de Volkskrant. Journalist die zei, ze is altijd zo authentiek gebleven. Maar ik heb een mooi verhaal, las ik. Ze was een keer in Amerika op vakantie in een stad. En toen zag ze dat er een Dolly Parton look-alike wedstrijd was. Toen heeft ze zich ingeschreven, anoniem. Toen is ze als derde geëindigd. Er waren de twee die meer op Dolly leken dan zichzelf. Zo authentiek is het. Dus dat is wel mooi. En mijn grote favoriet was wel de Bakker. Spaanse duo, Magda en Maria.

En die hadden wel kwaliteit hoor, dat is ook heel fout hè, tegenwoordig. Maar Maaike kon nog wel redelijk zingen en Maria die had gewoon andere kwaliteit. En dat denk ik daarna op een jongensschaal.

Gevangen ouders, bleef ik onveranderd kind. Voor altijd de jongste zak, je wuift het weg en beseft te laat. Een onvoorwaardelijke liefde was en is niet zo gewoon. Ik probeerde het terug te vinden bij de mannen die ik beminde. Maar het was steeds van korte duur. Door mijn schuld of tot mijn spijt.

0: Het klopt, hij heeft nog maar één bal. Een wijk noemde mij steeds Mietje. Achteraf had hij gelijk. Ik trouwde met een fijne man. Mijks vrouw verdween met een vriendin. En zijn zoon heet nu Marjan. Ik bleef tot het einde en ik wist nu God bestaat. Ik huppelde door de nacht. De schooltijd is een mooie tijd met terugwerkende kracht.
1: Goeiedag, goeiedag. Mijn naam is Annie van Driel. Ik ben een oudere dame op leeftijd. En ik ga wel eens vaker mee met de voorstellingen van Rob Jansen. Ondanks mijn hele moeilijke benen. Oeh, ik heb zulke moeilijke benen. Nee, ik klaag er nooit over. Nee, dat zit niet in me. Je hebt mensen en die komen ergens binnen. En die hebben het meteen over hun ziektes en hun kwaaltjes en hun pijntjes. Nou, daar zou je mij nooit op kunnen betrappen. Nee, maar ja. De doktoren weten niet wat het is, hè. Ja, ik heb ze wel. Erg, hè. Ja, iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. En het valt ook niet altijd mee, hoe moet ik zeggen. De jullie krijgen gewoon dingetjes. Dat is natuurlijk zo. En mijn dochter die zit het liefst in een verzorgingshuis. Laatst zei ze al dat ik niet meer auto mag rijden. Want ze zei, ma, je ziet niet alles meer. De laatste keer had ik geparkeerd op een laadklep van een verhuiswagen. En die mensen konden pas 14 dagen later verhuizen. Maar ja, wat geeft dat nou, weet je wel. Die hele huizenmarkt ligt toch op zijn gat. Dus dat, en ik denk, ja, ik vind het eigenlijk heerlijk hoor, dat we heel anders oud kunnen worden tegenwoordig. Maar als je het vergelijkt met mijn moeder en mijn oma, die was altijd in een zwart gekleed. En dan had ze zo'n knotje. Ik heb dat haar nooit losgezien, volgens mij was het vastgeniet. Yes. Zogenaamd in de rouw was ze altijd vriend. En mijn moeder die zat achter de begonia's in een bloemetjesjurk. Het was eigenlijk een bloemencorso met een chagrijnige kop erboven. Oh. En ze roken allebei ook zo naar oud mens. Het was een combinatie van geuren, van natte, langharige hond, verse champignons en 47 telefoonklontjes. Verschrikkelijk. En dat hoeft tegenwoordig niet. Ja, we zijn actiever, we fruiken lekker, we zien er goed verzorgd uit. Ja, daar ben ik wel dankbaar voor dat we deze periode oud mogen worden. Ja, en ja, goed. En mijn dochter zegt van ja, maar je moet nu onder de mensen blijven, straks vereenzaam. Ja. Dus zeg ik, kom eens wat vaker langs. Maar ja, daar heb je dan weer geen tijd voor. Maar ja, ik heb genoeg activiteit, ik ken genoeg mensen. En als ik me echt eenzaam voel, dan ben ik de klusjebus. Kent u dat? Het verschijnsel. Dat zijn mannetjes die om de een of andere reden weinig om te doen hebben. En die doen dan klusjes bij oudere mensen zoals ik. En dan is het mijn sport om zo'n mannetje zo lang mogelijk binnen te houden. En mijn record staat op 3 kwartier. En dat alleen maar voor het vervangen van het leertje van de kraan. Dat heb ik zelf weer gemaakt. Dus dat, je moet actief blijven hoor. En ik doe ook veel vrijwilligerswerk. Dat doe ik ook. Doet u ook vrijwilligerswerk? Helemaal niet. We zitten nu in een participatiesamenleving. We moeten ook wat voor andere mensen doen. Gaat u doen, denkt u? Ik kom straks nog wel even bij u terug. Kunt u van hier gezien? Nee. Ook niet? Nee, jullie zijn vriendinnen van elkaar. Ja, ja, ik moet je nadruk nemen. Dat is toch niet erg? Ja hoor. Ik ben ook maar toen ik zo jong was ook nog even. Kunt u van hier gezien?
2: Ja.
1: Wat doet u?
2: Baddienst.
1: Oh, dat vind ik echt wel een titel. Ja. Ja, als ik dan jaren zo voor die bar zit, dan kan ik er ook eens achter gaan kijken. Ja. En hoe bent u daar beland achter de bar?
2: Vereniging.
1: Wat voor vereniging?
2: Korfbal.
1: Oké. Okay. Ja. Doet u ook nog wel korfballen?
2: Nee,
1: het is alleen nog maar achter fietsen. Die bar.
2: Fietsen.
1: Wat
2: zeg
1: je? Fietsen. Ben je korfbalvereniging?
2: Nee.
1: Oh, dat doet u vrijwillig. Oh, dat is ook een vereniging.
3: Ik vind het al die zes.
2: Wat is dat?
3: Wat is dat?

0: Wat
1: doe je
0: doen? Oh, van die berg die je dan moet. Oh ja, ja, ja. Dus ik denk, wat zegt hij nou? Van iets engs, maar het is een berg. Ja, oh, precies. En, oh, goed. En dat is nogal een prestatie.
1: Ja,
0: valt het me mee?
1: Fietsen.
0: Ja. Gewoon fietsen. Ja. En doet u met hem mee?
2: Ja, ik loop.
0: Oh, wat goed. Ja. En hoe gaat u binnen gezameld de afgelopen keer?
2: 63.000 euro.
0: Zo. Dat is netjes. Met z'n tweeën.
1: Nee,
0: oh, nou ja. Ik weet goed. Als ik die andere 6 zat in die bijvoeg. Ja. Nee. Ja, waarom zou je die... Of zijn die zitten ze naast?
2: Ja,
0: oh, ja, dan moet je dat zeggen. Ja. Maar wat goed dat jullie wat een sportief lukken. Wat zijn er 7? Hoe zijn er 4?
2: Nee, 4.
0: Oh, 4 van de 8. Mochten die anderen niet mee?
2: Nee. Nee, vandaag niet.
0: Vandaag niet. Dat was te duur. Dat moet toch van die 68.000 zijn. Wat goed hoor. Nou, wil jij mee meedoen?
3: Ja.
0: Ja. Oh, wat leuk. Nee. Ben je er al in de hei of niet? Dat zat je nog gisteravond. Ja.
3: Zat,
0: lag je ook opeens achter de bar of zo?
2: Daaronder.
0: Ja, was ook. Ja, goed. Maar mijn leukste activiteit wat ik doe, want ik doe heel veel, ik zit bij de PHBO en ik doe van alles. Maar mijn leukste activiteit. Ik vind het toch wel bij Radio Magnolia. Het is de lokale omroep en dat is zo gezellig. Oh, mijn koor zit dan achter de knoppen. Radio Magnolia. En dan heb ik mijn eigen programma en dat is altijd gezellig. En dat het gaat er op die manier. Nou, u kent misschien nog wel dat. Radio Magnolia. Oh, nou weten we wel dat we bij Radio Magnolia zitten. Het is vrijwilligerswerk, hè. Je kan er zo weinig wat van zeggen. Even bij zitten. Radio Magnolia. Maar ik klaag niet, hè. Ik heb daar mijn eigen programma. En vroeger had je dat prachtige programma van Jan van Veen. Candlelight. Kent u dat nog?
1: Ja.
0: Oh, er komt de... Luisteraars konden gedichten insturen en die droeg hij naar voren met die warme stem van hem. Nou, dat heb ik opgenomen, overgenomen. Oh, dat vinden de luisteraars fijn, hè. Dus dat, ja, en dat, dat is ook heerlijk om te doen. Dus, oh ja. Even ook zacht te kort. Het is 4 uur geweest, loopt tegen 5. Ik heb het aan mijn huisarts gevraagd. Kan het kwaad? Nee hoor, zegt hij, Arnie, als je maar bij 2 glazen per dag doet. Nou, dan hou ik me strikt aan. Ik drink nooit meer dan 2 glazen op een dag. Nee, maar waarom zou je meer drinken? Dat is helemaal niet goed voor je, maar als je kwam bij 2 glazen. En dan loop je ook een stuk makkelijker die berg op, hè? Trouwens, ik moet nog even wachten. En mijn 2e glaasje neem ik dan met Benus. Oh. Maar ik heb wat gedichten voor u meegenomen, zodat u hoort hoe het er aan toe gaat bij Radio Magna. Het eerste gedicht is geschreven door Anoniempje. En dat is de artiestennaam van Esther de Wit, Appeldijk 6 in Gorinchem. En het heet Voor Mijn Liefst. O mijn liefste, ik moet je wat bekennen. Kom bij me, gauw. O, ik kan het van de daken schreeuwen, o mijn liefste. Ik heb een ander. Volgende gedicht. Is ingestuurd door... Volgende gedicht is opgedragen aan Jan.

Ja, zoiets zet je niet op je cv, maar dat moet ik eigenlijk misschien toch een keer doen. En, maar het mooie vond ik ook, die en Maria, die gaf een andere interpretatie aan het zingen van een tweede stem.

Even op je lijf, de bottom broos, de adem zwaar. Je huid onaangeraakt, alleen gestreeld door de wind. Je wereld klein, verward en naar, door niemand nog benijd. Wat rest is het verleden, het leven verveeld.

0: En bepaalde LP-nummers, dan gingen ze allebei de, ja, de eigenschap, de goede dingen, gingen ze dan combineren. Dan gingen ze de tweede stem hijgen.
1: Oh, maar.

0: paid the support, must man in the house.
1: Respect.
2: Uit een recent onderzoek blijkt dat Nederland heel hoog staat op de geluksladder. We staan op nummer 4. En boven ons nog Denemarken, Noorwegen en Finland. Maar daarna zijn wij het gelukkigste land ter wereld. Maar uit een ander recent onderzoek blijken wij het depressiefste volk van Europa te zijn. Dus faken we onze depressie of faken we ons geluk? Maar uit dat depressieonderzoek blijkt, er staat onder andere, lachten volwassen mensen in de jaren 50 nog 18 minuten per dag. Vandaag de dag is dat nog maar 6 minuten. En waar kinderen gemiddeld 300 keer per dag lachen, komen 50-plussers niet verder dan 2 tot 3 keer per dag. Nou, sommigen zitten al ver over een gemiddelde. Dus het wordt morgen een hele zware dag. Nee, wat erg, hè? Goed, als kind ben je gewoon wel onbevangener of zo. Ik werd als kind wel gepest. Ik had een spraakgebrek en ik had dubbel melkgebit, dus ik werd heel vaak gepest. Maar ik dacht altijd, want je werd opgevoed met sprookjes, hè, van, en ze leefden nog lang en gelukkig. Dus ik dacht altijd, mijn tijd komt nog wel. En dan komt er een tovervee, want ja, de kikker die werd een mooie prins en een lelijk eentje werd een mooie zwaan. Schone slaaf, ze werd wakker gekust, zo was de toekomst. En dus ik dacht, nou, er komt altijd wel een veetje die dit allemaal verandert. Dus eigenlijk ben ik een hele knappe man, maar in een verkeerd lichaam. Maar ik dacht altijd, oh, dat geluk komt nog wel. En dat denk je allemaal als kind, hè. Als ik van school af ben, dan ben ik gelukkig. Als ik werk heb, dan ben ik gelukkig. Als ik eenmaal getrouwd ben, dan ben ik gelukkig. Ja goed, dan ga je scheiden, heb je alimentatie en kinderen niet willen deugen. En dan denk je, ja, en dan ligt het geluk achter je. Toen ik pas getrouwd was, toen was ik gelukkig. Toen ik nog niet getrouwd was en met iedereen ging, oh, toen was ik gelukkig. Toen ik op school zat, oh, toen heb ik gelachen, toen was ik gelukkig. Dan zit dat geluk opeens achter je. In welke fase zit je? Welke fase? Ja, en wat is de goede fase?
3: Ja,
2: goede fase. Je zit lekker in je vel, dat is goed, ja. En heeft dat lang geduurd voordat het vel goed om je heen had? Ja. Okay, fantastisch. Ja, goed. En welke fase zit u? Ja, u mag alle twee antwoorden.
3: Ja,
2: doet ze dat altijd?
4: Gelukkig wel.
2: Gelukkig, ja.

Als ik reïncarneer, kom ik hier weer terug als kat. Dat lijkt me te gek. Een hond heeft iets braafs, is altijd zo slaafs en slaapt altijd op dezelfde plek. Liever eigen gereid met persoonlijkheid, dat klinkt toch niet slecht. Katten zijn sneller, vechten feller en springen soepeler op het aanrecht. Katten gaan graag naar buiten waar de vogeltjes fluiten, waar een eendje baddert, een vlinder fladdert. Alles is mooi, alles dient als prooi. Die speels verslindt, maar regent het dat het giet, dan gaan we niet naar buiten. Nee, dan gaan we niet. Ja, een hond moet wel in weer en wind. En een hond moet wel zonder meer. Daarom heet het ook hondenweer. Is een kattenleven niet iets voor u? Want een kat leeft altijd in het nu. Als ik nu wil slapen, dan ga ik slapen. Als ik nu wil eten, dan zeur ik om eten. En als ik nu wil vechten, vecht ik als een leeuw. Maar dan ben ik ook snel zat en geef een grote geel. Ik geef je een kopje, ik geef je een lik. En als ik er dan weer zat ben, dan krijg je een tik. Ik speel en ik verstop, ik ben altijd aan zet. En als ik echt neidig ben, dan pis ik op je bed. En ik kan me overal schaamteloos likken. En met wildvreemde flikvlooi. Er is maar één wezen schaamtelozer dan ik. En dat is Helene Verhoef. Het leven is lijden, het valt echt niet mee. Al die ellende die je ziet op tv, verlamd, verbrijzeld of in coma, spasmen, stotteren of een stoma, psoriasis, psychose, wrakjes op de schacht, het wordt vakkundig in beeld gebracht. Amandelen, anorexia, erectiestoornis, weet dat er voor elke kwaal een BN'er is. Het allermooiste programma was Wendy van Dijk met obesitas. Zij zorgde voor

Ik kreeg laatst een uitnodiging voor een reunie van mijn brugklas. En ik dacht, nou, daar ga ik niet naartoe. Ik heb geen zin om die pestkoppen weer terug te zien. Maar ja, ik was toch nieuwsgierig en uiteindelijk ben ik toch gegaan. En ik had een hele leuke avond. Ik word nu heel hard gewerkt bij de ondertussen mijn jasje. De schooltijd is een mooie tijd. Ik zat op het Sint-Franciscus, was van huis uit niet katholiek. Ik ging laatst naar een reunie. Het weerzien was magnifiek. Ik kwam binnen op die oude school. Annette liet mij tegemoet. Oh, wat haatte ik Annette van Eggen. Ze riep, je ziet er fantastisch uit. Van haar kon ik dat niet zeggen. Mario kon zo goed tekenen. En ook schelden was haar kwaliteit. Op mijn paardenbek is vaak gefit. Zij doet nooit meer iets creatiefs. Ze draagt alleen een kunstgebit. Arthur, die sportieve boy die mij nooit in zijn groepje koos. Ik voelde mij zo vaak alleen. Nu heeft hij een vieze vatsig lijf en hij trekt met zijn rechterbeen. Kasper sloeg mij in elkaar, ik trok aan zijn haar en vloekte. Ik kreeg straf om die grove taal. Die juf is niet meer onder ons en Kasper is helemaal kaal. Bob was de baas onder de douche, hij had een groot en al haar. Hij gaf menig psychische knal. Het gerucht is gecheckt door mij.

Yeah.

domein. Ik ren de vogels achterna. Ik aaide iedere kattenhond en zwaaide naar de trein. Maar naast al dat spelen kon mij urenlang vervelen. Nergens zin in, niet in dit, niet in dat.